Even bang voor de drek die ons zak leven, bang voor de molen, bang voor de goden, bang voor het kind dat ons zal doden, angst voor kloten, breken potten, angst dat het leven ons zal verrotten. Wild van de wereld, en wars van wetten, en vrij van het juk, dat kan beletten. Een vrij als volks, en wild als wolven. Dromen, dolen, hoog als wolken, spring als wolken, en als hazen. Laat u leiden, het land te dwazen, bloed angsten, ruik het zweten. Hoor in de kreten. Bang voor het falen, bang te dralen, bang dat gemeens ooit kan vertalen. Bang voor het heden, bang voor het verleden, bang voor de bossen en bang voor het steden. Bang voor de hoogtes, bang voor de dalen, bang dat er bij valt te halen. Bang om te leven, bang om te spelen, bang dat de wond nooit zal genezen. Bang om te leren, bang te lezen, bang het teken een muur te lezen. Blind te teken, doof de klank, klam het gewone stank. Stank van helden, stank van angst, welke lab ik smaak het frankst, welke lab ik kan ik meten. Hoe